0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. Januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor de eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd. Don't it always...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: famous. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En er wat korte nieuwsfeiten 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Daisy Boutersen. Het is de sergeant de coup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
2: Golden Oldies Radio. Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanval op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Als het aan mij ligt, hè? Ja. I wanna stay with you for the rest of my life. Oh, dat is al heel erg lang. Zullen we eerst maar eens even met deze dag beginnen? Dat lijkt me een goed idee.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días, también.
2: Guten Morgen an dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
6: Goedemorgen aan jou ook.
7: 早上好, 你也是.
8: Bon dia, tu también.
9: Zondag.

Zo, even een beetje rekken en strekken. Hè? Doe jij dat ook? Nederland en België in beweging. Ah, is belangrijk. Als roest je vast, hè? Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Een hele goede zondagmorgen. Het is zondag, 16 augustus. Wat gaat het allemaal snel?

0: we wel zeggen, toch? De Dime Bandits waren dat in Ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Hey, aan het eind van het jaar hoop ik 75 te worden. Dan kom ik op een leeftijd dat ik misschien zelfs wel aan steunkousen toe ben.
1: Briljant, ja, prima panties, dank u. Dag, dames.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historie.

0: ook dit valt natuurlijk onder de categorie ochtendgymnastiek. Good to go, zo heet het. En dat zijn plaatjes die mij blij maken. Waarvan ik vrolijk word. En ik hoop jij ook. Ja, je gaat ze vandaag weer horen. Bij mijn vrienden, bij Amigos. De plaatjes van toen die het goed blijven doen. En een plaatje van nu.
1: Muziek van alle tijden. De speer van die Amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: En over plaatjes gesproken. Van toen die het goed blijven doen. Hier heb je zo'n schijfje. Hier is Peggy Lee en haar versie van Fever.

Wij zijn koortsvrij natuurlijk. Niks, geen fever. Ken je de versie trouwens ook van Elvis Presley van dit nummer? Dan bewoog hij zijn bekken, weet je nog? Ja, daarmee beroerde hij de harten van de dames. Die waren er helemaal gek op.

favoriete radiostation. Elke zondag met de Amigos. Jouw vrienden. Jij bent natuurlijk ook vriend, ja. Ik krijg er allemaal mooie berichtjes via Messenger bijvoorbeeld. Ik kreeg een berichtje van Carine Mortier. Ik kreeg een berichtje van Dirk Antoon. Gerard Christ, Siets, Wijnalda, Clemens Stilborg, Robert van der Pol, Peter José Kolen, Patrick Verstraten, Marjolein van Oosteren en Peter van der Werf. En er zijn er nog veel meer.

Hier moet je zijn. Hier moet je wezen. Toch?

0: That's what a happy people are. Right. Ja, en dan moet ik ook natuurlijk noemen. Luc Ameijer, die was er vanmorgen ook al heel vroeg bij. Jean-Paul Maas, die zich de fan noemt van de show. Dat is altijd leuk om te lezen. En Frank en Roos. Seppos Marcelis. Ja, dat zijn hun achternamen. Ook die waren er vanmorgen heel vroeg bij. En ja, die moet ik zeker noemen. Jean-Pierre van Domme.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met...

Goedemorgen, mevrouw. Kunt u mij misschien vertellen waar de lift is hier in dit gebouw? Ik wil naar de 7e etage. Dat schijnt de hemel te zijn. Heaven on the 7th floor. Ja, sommige mensen vragen zich misschien af, waarom vertelde je Frans dat dit een van je favoriete platen was? Nou, gewoon omdat ik mezelf een beetje wil laten zien. Ik voel me vertrouwd bij jou. En bij jou en uiteraard ook bij jou. Dus durf ik me te laten gaan.

0: samen komen we er wel, hè? Jij en ik, we can work it out. En dat vond ook Patrick uiteraard in zijn zelen als ook DJ, want hij maakt af en toe ook programma's, een geweldige plaat. Hij houdt van de TLES. Frans, blijft nou toch een beetje scherp. Misschien moet je het wat rustiger aan gaan doen. Nou, dan doen we dat toch even in het programma.
1: De plaat met gevoel op Golden Oldies Radio.
0: Wat dacht je dan van dit? Ah, daar zit zeker gevoel in. Laat het tot je komen. Ronan Keating en When You Say No.

zijn nog steeds in de zomermood, om het maar even zo te noemen. Hey, ken je deze nog uit de jaren 60? De Golden Earrings. Ja, dat was een kanjer. En we mogen meezingen op deze zondagmorgen, maar denk aan de buren, hè.

0: Wat ik me trouwens toch zat af te vragen. Ze noemden zich in die tijd Golden Earrings. Met een S aan het eind. En waarom hebben ze die S eigenlijk laten vallen? Is er een luisteraar die mij dat kan vertellen?
1: Dansles bij Wim van Beek Amsterdam en Constanze Den Haag is ook uitgaan. Ja, gezellig. Dus nu inschrijven bij Dansschool Constanze Den Haag en Wim van Beek Amsterdam. Want

0: En dan...
1: De cover.
2: Cover.
1: Cover.
2: De cover.
1: De cover van de week.
0: En voortaan wat eerder starten met deze jingle. Talent uit België. Eigenlijk is het ook een cover, hè? Maar ook eentje die je graag meezingt, toch? Een jaartje of 5 geleden stond hij ermee in de Belgische hitparade en het was verdiend. Willy Sommers en Liefde voor Altijd.

Ja, liefde voor altijd. En dan denk ik even aan mijn kinderen en kleinkinderen. Ze zijn terug van vakantie. En ze komen dinsdag met z'n allen gezellig hier een hapje eten, een drankje doen en gewoon even gezellig samen zijn. En hoe ziet jouw week eruit eigenlijk? Zou je mij dat willen vertellen, ja? Geef jezelf bloot, zou ik willen zeggen. Ik hoor het graag. Zo weet ik van Robert van der Pol bijvoorbeeld dat hij nog steeds op vakantie is. Zijn eerste week zit erop, maar hij heeft er nog 2 weken te gaan. Samen met Sylvia. En daar gaat hij natuurlijk met Emmers echt van genieten.

0: dit kon, zou hij de wereld veranderen. Daar had hij het volgens mij over, hè? Sydney was dat. Met If Only I Could. Ja, de eerste berichtjes komen alweer binnen. Ja, en er zitten ook dingen bij. Mensen gaan soms ondeugende dingen doen die ik niet op de radio durf te noemen. Vrienden, straks hebben we natuurlijk de eerste plaat in het tweede uur te gaan. Die ga je meebeleven als je gewoon blijft luisteren. En je hebt er zelf voor gestemd. Dat deed je op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

is toch eens een mooie liefdesverklaring, hè? Ja, heerlijk. Big John Russell. Ja, hij was zo big. Dat mogen we wel stellen. And I never loved a woman the way I...

0: de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: The sound of Mi Amigo.
2: Every Sunday from 8 to 8. Olé.
1: Golden Oldies Radio.
3: En als je je klassiekers kent, weet je gelijk bij de eerste tonen wat er nu voorbij komt. Show Waddy Waddy gaat het zingen.
1: Now there.

0: Tammy Coates en Sven de Bontvachtjassen. De grote mode, Lemmy Minimantels, Lemmy Maximantels. Bij Berti, Nieuwendijk 143, Amsterdam. Voor Napa en Zweden naar Berti, Berti.
1: Berti. Hallo! Hallo! Hey, hallo!
2: Wat heb ik weer hoor?
1: Kan u misschien een plaatje voor me draaien?
2: Even denken. Ja, alles voor de luisteraar natuurlijk. Jolanda Eldenkamp heeft mij een berichtje gestuurd van de week. En die zei van, wil je voor mijn goede vrienden, voor Robert en Sylvia, een leuk nummer draaien? En ze vroeg deze aan. Nou ja, goed, vooruit dan maar. Ik ben DJ geweest bij Mi Amigo in 1974. En toen draaiden we veel Nederlandstalig. Kok van de Palm, Jan Boezeroen, Cordy van der Bos. Dus eigenlijk past dit ook nog helemaal in de sfeer.

dit heeft echt de sunny vibe. Dat kun je wel zeggen. Dat past bij zomerse klanken in ons programma ook Goedemorgen. Ja, wat leuk is, Jolanda, je vroeg het voor twee mensen aan. Voor Sylvia en Robert, maar Lars is er ook, een zoon. Die is speciaal helemaal naar Duitsland gereden om dit weekend met hen samen te zijn. True love, we hadden het er al over, toch?

0: hij op de romantische tour gaat, Cliff Richard, dan hoor je ook zo'n kraak in zijn stem. Ja, prachtig. Dat zijn de mooie emoties, toch?
1: Playing the greatest hits all day long. Golden Oldies Radio.
0: The greatest hits. En ik kijk op de klok. En ik zie dat ik me voor moet bereiden voor het tweede uur van ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Zo dadelijk dus de plaat met de meeste stemmen, zoals eerder gezegd in mijn programma. Je bent natuurlijk benieuwd. Oh fijn, je gaat het vanzelf meebeleven. Wordt het jouw plaat? Het zou zomaar kunnen, hè? En is het er maar één? Of draait Frans Meer van de drie nummers waar je op los kon? Je gaat het zo beleven.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-classificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanval op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift.
3: Op 3 nummers ging je los. En heel lang bleven er 2 ongeveer gelijk opgaan. Maar uiteindelijk was dit de winnaar. Je hoort

0: Het lijkt wel een disco-show vandaag, toch? Niet zo gek doen, Frans. Het is maar gewoon radio. Oh ja? Ja, echt.
1: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.
0: De Drifters hebben het niet gered. Maar deze wel. Ook die mag ik draaien. Kreeg 14 stemmen. Hè? Voor de tweede keer de Tramps in de show? Het moet niet gekker worden. Ja. Maar dat is allemaal jouw schuld. Door jouw stemgedrag. Oké. Okay.

0: was jij toen, was de vraag. When the lights went out in New York City. Ja. Ik kan het me toch niet meer herinneren, nee. Maar hij zong gewoon van I was making love. Willen we dat allemaal weten? Nee, natuurlijk niet. Vrienden, we gaan weer stemmen. Dat gaan we doen voor volgende week zondag. Voor de eerste plaat en de tweede uur dan. En dat doen we op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: Sprint, Feyenoordkade 14, Rotterdam-Zuid brengt uw autobanden, uitlaten en schokdempers van topkwaliteit tegen de allerlaagste netto-prijzen. Inclusief gratis montage en altijd klaar terwijl u wacht. De Sprint, ook voor accu's tegen de laagste prijzen en met 2 jaar garantie.
1: Autobanden, de Sprint.
0: De Sprint, Feyenoordkade 14, Rotterdam-Zuid.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische

0: Jouw favoriete muziek komt vandaag weer voorbij. Niet alleen in Ook Goedemorgen, maar ook in de rest. In de sfeer van Mi Amigo bij Golden Oldies Radio. En ik hoop echt, oprecht mag ik wel zeggen, dat jouw favoriete plaat er ook bij zit. Afijn, je gaat het vanzelf beleven.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4, Pop Express met Erik Hendricks.

0: ze wil niet alleen gelaten worden, dat zal duidelijk zijn. Don't leave me on the dance floor. Dit kan zo Frans deze week. Gezongen door Carly Rae Jepsen. Wordt het een succes? We gaan het zien.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
2: Remember
3: Mi Amigo
2: 1966.

beginjaren van de Bee Gees. Spicks and Specks. Een heerlijk nummer. En ook dat roept weer allemaal herinneringen op. En daar is dit programma ook voor bedoeld, hè? Ik kijk even naar het stemgebeuren. Ze komen binnen als een tsunami. En Thierry en Franke waren weer de eerste vandaag. Verder zie ik dat in een gelukkig huwelijk ook verschillend kan worden gedacht. Zo zie ik Ad bijvoorbeeld gaan voor nummer 1 en Marijke voor nummer 2. Dat zal vast geen strijd geven, denk ik. Ze laten elkaar vrij. Ja. Oh, fijn. En wat hebben we hier? Kauwers. Oh, dat doet me even denken aan mijn vrouw. Op dit ogenblik is ze nog beneden. Ik zit boven in de studio in de man cave. En zij vindt dat ik mijn auto altijd netjes eruit moet laten zien. Het doet mij echt helemaal niets. Op dit ogenblik zit het Sahara zand volgens mij er helemaal overheen. Afijn, het is een gebruiksding, hè? Het moet me brengen van A naar B en terug. En dan ben ik al dik tevreden.

0: Eerst een beetje afspoelen. Daarna natuurlijk de shampoo eroverheen. Dan flink wrijven. Ja, daar komen soms ook wel krasjes van. Want als er zand op zit, ja, dan heeft dat toch een risico om een carwash in te gaan. Enfin, is het interessant voor mijn luisteraars, voor mijn vrienden, om dit allemaal te horen? Nee, natuurlijk niet. Weet je wat wel interessant is?
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: De verjaardagskalender.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dat doet sommige mensen niet. Die krijgen er ook geen emotie bij. Maar er zijn er die het leuk vinden als hun naam wordt genoemd in Ook Goedemorgen. Dus ik kijk even bij mijn Facebook vrienden die jarig zijn. En ik zie dat Evert Stuiver een jaar erbij heeft gekregen. Ja, wie geboren is als een stuiver wordt nooit een kwartje, dat weet je. Ken je die uitdrukking? Ook in België? Oké. En op het eiland Tholen mag ik van harte feliciteren Leo Troost. Ook hij heeft er een jaartje bij. Die man komt in heel veel films voor. Ja, dat moet ik zo zeggen. Hij speelt dan een achtergrondrolletje. Maar daar is hij ook heel goed in en wordt daar veel voor gevraagd. Ronnie Rovimat is ook jarig. Hij is bij een kroonjaar, 60. En Harmen de Wit, ook voor hem geldt dat. Hij is 70 geworden vandaag. En dat mag hij ook vieren, toch? Met familie en vrienden. Zij staan vandaag gewoon in de belangstelling. En ik ga voor hen natuurlijk een Nederlandstalige plaat draaien. Zoals ik dat altijd doe, hè. En dit leek me wel leuk. Het is de allernieuwste van Mart Hoogkamer. En dat wordt weer een succes. Kroegen in de hemel.

0: Ja, die dag komt vanzelf, zei hij. En die komt voor jou en die komt voor mij en dat schept een band.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.

het ogenblik het geluid van de jaren 90. Lighthouse Family met Hi. Ja. Ik heb het vandaag in mijn programma en ook goedemorgen al gehad over mijn collega's. Over Tom, over Ad, over natuurlijk ook Erik. Maar er is er ook eentje die later op de middag komt en die ik zeker niet mag vergeten. Die ga ik dan ook noemen.

0: zondagmiddag van 4 tot 6 met Joe Wells.
1: En je kunt op hem rekenen, ook op zijn rubriek.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Barry Mann. I just can't help but...

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Waar zou ik voor gaan? Ik ga er nog even rustig op broeien. Ik bedoel, het is nog lang niet volgende week zondag, dus ik heb nog alle tijd aan mijn zijde.

0: One Mind.
1: Ja,
0: mooie zin eigenlijk in dit nummer. Dat heeft hij bedacht. Hè. Phil Collins is niet alleen zanger en drummer, maar hij is ook tekstdichter en dus componist. En maakte allemaal van dit soort mooie plaatjes. Wij mogen ze in ieder geval graag draaien.

0: wat zeg je? Of ik nog koffie wil? Ik heb er al drie achter me kiezen. Nou ja, vooruit. Doe nog maar, op zijn Rotterdams gezegd, een bakkie. Of zoals je in België zeggen, een tas. Ook dat kan, ja. Dat is grappig, hè? Tenminste, ik vind het leuk.
1: The Jim Reeves Collection is de titel van een nieuwe LP, verschenen op het tv-label.
2: Welcome to my world.
1: Een schitterende dubbele LP met 24 van de grootste successen van Jim Reeves.
3: Bimbo, bimbo.
1: The Jim Reeves Collection, verder onder andere met The Blizzard, I Fall to Pieces, The Hawaiian Wedding Song, Mexican Joe en...
4: You'll have to go.
1: En natuurlijk het onvergetelijke...
4: Distant drum.
1: De Jim Reeves Collection, een schitterend document dat in België en Nederland verdeeld wordt door Arena Records.
0: Dat waren nog eens tijden, hè? Bij het geluid van de zomer hoort ook een stukje reggae-muziek. Dus ook dat vandaag en ook goeiemorgen bij Golden Oldies Radio. En ik heb dit voor je gevonden, You're My Girl.

Leo Sayer. En inderdaad, Thunder in My Heart. Lieve luistervrienden, hij bracht ons in de laatste 4 minuten van de show van ook Goedemorgen. En dat betekent dat ik het stokje moet overdragen aan Ton Schipper. Zo dadelijk tussen 10 en 12 met zijn programma, met Keukenpret. Maar natuurlijk ga ik je bedanken voor het luisteren. En ik hoop je volgende week weer te treffen. Ik zal er zijn. En ik hoop jij ook. I don't wanna lose you.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-classificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Schiphol-tunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging door een te hoge vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Grijshoort in 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo langzaam rijden over 6 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dank je wel, Frans. En de volgende amigo in het rijtje, die heet...
1: Jan Schippers.
0: En die heeft weer alles klaargezet voor 2 uurtjes.
1: Keukenpret.
0: Goedemorgen, wat fijn dat je er ook vandaag weer bij bent. En vertel eens, was het voor jou ook zo'n bewogen weekje? Ja, we hebben toch van alles en nog wat meegemaakt, hè? Woensdag was er de zonne-eclips, heb je die gezien? En dan vrijdag. Vrijdag was het de warmste dag van het jaar. En dan was er ook nog gisteren. Dan hadden we in Vlaanderen een vrije dag, een feestdag, 15 augustus. Maar daar hadden we niks aan, want die viel pal in het weekend. Maar wie in Noord-Nederland woont, die heeft nog meer pech. Daar begint morgen het schooljaar.

0: Ach, heerlijk, die muziek uit de jaren 70. Je hoort The Cloud met Under Fire. En ook heerlijk, uit de jaren 70, is deze stem.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

Kelly Marie. Feels Like I'm In Love. Ja, dat is al lang geleden. 1980. Ik bedoel dat liedje, hè? Nee, niet dit liedje. Dit is nog ouder. Een van de grootste hits van de Rolling Stones. Get Off of My Cloud. Uit 1965.

destijds geschreven als opvolger voor Satisfaction. Ik heb mezelf laten influisteren dat Mick Jagger dit zelf nooit een van zijn mooiste nummers vond. Niks van aantrekken, ik draaide hem graag. Het grote orkest staat klaar om de volgende artiest te begeleiden. Het is een van mijn lievelingsliedjes uit 1970. Andy Williams, It's So Easy.

0: hit uit 1970. Ik was toen 16 jaar. En ik luisterde vaak naar de zeezenders. Een nieuwe zeezender dat jaar, Radio Noordzee. En daar werd hij vaak gedraaid. Andy Williams met It's So Easy.
1: Elke zondag tijdens de

weken een aantal tropische dagen gehad. En ik dacht, welk muziekgenre past daar eigenlijk het best bij? Bij al dat tropische, exotische gedoe. Wel, ik denk dat reggae dat heel dicht benadert. Daarom nog even deze ouwe van Maxi Priest. It's

liedje dat geschreven werd door Cat Stevens. Jimmy Cliff die had er ook al eens een hit mee gescoord. Maar deze versie kwam in de hitparade terecht in 1988. Door de Maxi Priest met Wild World.

0: Een stevig werkje dat ik destijds al draaide in het beginjaar van Keukenpret. Dat was toen nog vanuit Playa de Aro in 1978. Mother's Finest met Baby Love.
1: Gonna be meets harmony.
2: In een blouse.
3: Of een hemd.
2: Met het originele Carnaby-label. Carnaby in de beste boutiques van de Benelux.
1: Carnaby meets harmony.
4: Carnaby.
5: Ton Schipper met een vakantieaflevering van Keukenpret. Meer muziek en minder bla bla bla.

0: Het is het enige Japanstalige liedje dat ooit op nummer 1 gestaan heeft in de Amerikaanse Hot 100. Dat was in 1963. Sukiyaki van Kiyu Sakamoto. Het liedje zelf had niks met sukiyaki te maken. Die titel die was gewoon gekozen omdat die makkelijk uit te spreken was door de Amerikaanse DJ's.
1: Dit is de tipper van Schipper.

Vorige week kon je in Keukenpret 2 uur lang luisteren naar liedjes over zon en zonneschijn. Daarom paste deze tipper daar toen heel goed bij. Rutger van Barneveld met Zomer, Zon en Strand. Nog even geduld, over een uurtje krijg je de nieuwe tipper te horen.

0: was in 1972 de opvolger van Son of My Father, Chicory Tip met What's Your Name. Het waren de eerste hits die ooit met een Moog-synthesizer als hoofdinstrument gemaakt werden. Dat klinkt nu allemaal heel erg retro, maar toen was dat ultramodern.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10 op Golden Oldies Radio.
2: Buenos días, también.
3: Good morning to you too.
2: Bonjour à vous aussi.
3: Guten Morgen an dich auch.
4: Goedemorgen aan jou ook.
5: Buongiorno.
2: Bon dia, tu también.

wat een prachtige song, hè, voor een zondagochtend. En zo lekker rustig. Chicago, you're the inspiration. This is Tony Skipper, rolling on these radio. Laten we even terugkeren naar 1968. Dit was toen een grote zomerhit in Italië.

0: is echt een vakantieliedje. Als je je ogen dicht doet, dan maan je je op een gondel op een van de kanalen in Venetië. Anzorro van Adriano Celentano. En nu tijd voor een nieuwe. Karol G en Bruno Mars met Still.
1: Nieuw.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De NVJ wil samen met het genootschap van hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP in gesprek met IGJ over boetes die zijn uitgedeeld aan NRC, de Volkskrant, AD en de Telegraaf. De kranten zouden publieksreclame hebben gemaakt voor Ozempic. NVJ-secretaris Thomas Bruning waarschuwt voor zelfcensuur over berichtgeving rond geneesmiddelen. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln uit haar woede op CNN tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden die familieleden omschrijven als een drijvende gevangenis. Terwijl Trump beweert dat de inzet nog lang moet duren. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. En dan tot slot het weer. Vanmiddag valt lichte regen of een enkel buitje, maar het is vaker droog en de zon schijnt af en toe naast de bewolking. De temperatuur varieert van 19 tot 21 graden en er staat een stevige westenwind, windkracht 4 boven land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

was eigenlijk een liedje van de Beatles, geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Got to get you into my life. Maar ook deze versie vond ik bijzonder goed. Dat waren Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Goedemiddag vrienden, wat blij dat ik weer even in je leven mag zijn. Nog tot 12 uur met Keukenpret. Dit is wat goede oude reggae uit 1978.

The New Seekers, You Won't Find Another Fool Like Me. Nou, gekker dan dit hoeft het niet te worden natuurlijk. Alhoewel, met collega Joe Wells weet je maar nooit.

0: Kick and Pret with Ton Skipper.
1: Bij de lichting nieuwe releases van deze week vond ik ook deze mooie Nederlandstalige. Van Dick Hout. Te veel is niet genoeg. Nieuw.

Het was een geslaagde cover van een oude hit van Jackie DeShannon uit 1963. Paul Carrack had er een hit mee in 1987. When You Walk in the Room. En ook dit liedje was een hit in 1963.

0: Ik dacht, daar doe ik misschien een hoop mensen een plezier mee. Is dat zo? Nou, laat het ons dan weten op onze Facebookpagina.
1: Televerzum, Elansgraat 116 in Amsterdam. Specialisten op het gebied van beeld en geluid leveren nu in een van de speciale voordeelaanbiedingen. Een 2x23 watt Kenwood Hi-Fi versterker met twee Heco Hi-Fi geluidsboxen. Nu van 900 gulden voor 685 gulden, dus bijna 25% korting. Bij ons ook de bijbehorende Kenwood Tuner. Televerzum, Elansgraat 116 in Amsterdam.
2: Every Sunday morning from 10 to 12. Kelken Pret with Don Skipper.

0: is zo een van die liedjes waarvan je stellig kunt zeggen: de zon schijnt weer in je radio. Dat was Copacabana van de Two Man Sound. En dan nu,
1: dit is de tipper van Schipper.
0: De nieuwe tipper is een melodietje dat je waarschijnlijk nog kent. Een Nederlandstalige cover door The Wannabes en Johnny Valentino. Lekker shaken.
2: Je kan het lekker shaken, dansen doen we niet.
3: Kom Schipper.

0: Wanneer je denkt aan Tamla Motown, dan denk je ook vaak aan Martha Reeves en de Vandellas, Diana Ross en de Supremes. Maar je had ook nog groepjes zoals deze Marvelettes. When You're Young and in Love.
1: De sfeer.

had het ze nogthans goed uitgelegd, hè? De E-klank, hoe ze die moeten uitspreken. Het is keukenpret en niet keukenpret. Maar ja, die Engelstaligen die hebben het er zo moeilijk mee. En er zijn nog klanken in het Nederlands, hè? De G kunnen ze ook niet uitspreken. Ach ja, Engels is ook niet altijd makkelijk. En wat moeten we dan denken van het Frans? Daar zitten ook een pak moeilijke woorden in. Zoals jus d'orange. Daar maken we dan gewoon jus d'orange van. Het Fransman die begrijpt het niet goed. En tomatensap, jus d'orange de tomat. Ach ja, had je toen je jong

0: Divine Emotions. Sommige mensen worden heel emotioneel van goede muziek. Nou, dit was ongetwijfeld goede muziek van Narada Michael Walden.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

In 1960 scoorden de Hollywood Argyles een wereldhit met L.A. Oop. En deze verdienstelijke cover is van 16 jaar later van de Groupies Delight en de Sandwich Band. Remix.

alsof ze zeggen van... Allee hop, het is bijna afgelopen met keukenpret voor vandaag. Ga naar huis. Nee hoor, ik ga nog één liedje draaien. Als afscheid bijna. Frankie Valli and the Four Seasons.

Frankie Valli en de Four Seasons. Let's hang on. Ik zou best wel willen nog een beetje blijven hangen. Maar het zit er niet in, want daar staat al iemand ongeduldig te wachten om het van mij over te nemen. Zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat hoge boetes voor berichtgeving over Ozempic leiden tot zelfcensuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beboette meerdere grote kranten omdat hun artikelen volgens de inspectie reclame voor het medicijn waren. De NVJ wil hierover met de inspectie in gesprek. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft op CNN haar woede geuit tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden. Familieleden omschrijven het schip als een drijvende gevangenis. Trump doet de beweringen van familieleden af als aanstellerij. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping en werd snel geblust. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. 5 mensen werden nagekeken na het inademen van rook. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer tot slot. Het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, er is daar 1 rijstrook dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunette en Hagestein 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De commercials die te horen zijn in de volgende show komen uit het verleden van de zeezenders en hebben uitsluitend een historische waarde. Verder is deze show gekeurd voor 18 jaar en ouder, vanwege geweld, grof taalgebruik, naaktheid en volwassen thema's. Over de geestelijke gezondheid van de discjockey zijn de meningen verdeeld.

0: was er weer. Johan Vermeer met de Miamigo lieveling van 16 augustus 1975. Zo zeggen we dat toch, hè? Ja. Fijn dat je er weer bij bent. We hebben zo net onze keukenpret achter de rug met Ton. En daarnet voor nog Frans met zijn ook goeiemorgen. Er komt nog heel wat tot vanavond 8 uur. En nu tussen 12 en 2 zit je met mij opgescheept.
1: Miamigo.

0: Toen pikte er meteen iets uit van de Beach Boys. Wouldn't it be nice? Wel, het is helemaal nice. Zeker als je Dubby Gray tegenkomt.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con Ad Blamink. Yeah.

Of zit je misschien al aan tafel, staat de soep klaar? Ik hoop dat het een gazpacho is, hè, want het is een beetje warm voor een minestrone bijvoorbeeld. Oh, dat is ook een mooi nummer. Ga ik toch eens opzoeken en meenemen een van de komende dagen. Maar ondertussen blijven we heerlijk.

Het is een wilde wereld. Intussen is het een compleet krankzinnige wereld geworden. Maar wij zitten hier samen wel gezellig langs de weerszijde van de radio. Dus dat kan geen kwaad, hè? Ik heb er een biertje bij genomen. Ik ga je straks weer vertellen welk dat was. Ondertussen springen we naar 2026. Goeie.

Je zou het niet denken, maar zelfs in 2026 zijn er nog zangers en zangeressen die mooie boodschappen meegeven. De Silent Treatment. Ja, het is niet echt een mooie boodschap, die Silent Treatment, als je die krijgt. Maar Vrije Sky, die zorgde ervoor dat het nog eens onder de aandacht kwam. Wat er ook onder de aandacht kan komen is, oh ja, in feite moet ik hem zelfs niet introduceren als luisteraar van dit station. Where it

0: jij hem nooit mee gebruld? Haha, ja hè. Ja, zoals iedereen. Ja, wij hier ook. We staan maar heel zeker van. We hebben hier met z'n allen, alle zes, de amigo's hebben dat gegarandeerd nog mee zitten brullen met Neil en met jou.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer. Au Salé, avec At Vlaminck.
2: Il n'ira

0: India.
1: Een man met twee voornamen. Ja, hè. Pascal Daniel heet hij zichzelf. En de Kilimanjaro. Een van die prachtige hits uit de jaren 60 die we nog een keertje tot bij jou aan tafel brengen.
2: Goedemiddag.
3: Goedemorgen.
2: Hot.
3: What?
2: 100.
3: Billboard 100.
2: Hot 100.
1: Nog zo'n kanjer van Polanka uit de Billboard Hot 100. Het nummer hield het 4 weken vol op de eerste plaats.

0: dat zien niet eruit, ja. Oh, wat glans die vloer, zeg.
1: Ja, natuurlijk, schat. Dankzij Superglans.
0: Superglans?
1: Formidabel voor alle vloeren. Het reinigt grondig, boemt,
0: ja?
1: Voet,
0: echt?
1: Beschermt.
0: Oh.
1: Het is anti-slip en laat geen voetafdrukken na. Het is ideaal voor schuren of dweilen.
0: Gebruik jij voortaan maar Superglans, zeg.
2: Superglans. Verkrijgbaar bij Vlaanderen Zeepcentrale in Beverleeën. Telefoon 052 71 53 77.

Musgrave uit het prachtige album Middle of Nowhere pikte er weer eentje uit die in de sfeer van Caroline past. Ik heb er voor jou speciaal deze uitgekozen. Dry Spell.

valt het een beetje op dat ik een beetje van een country freak ben, zoals dat heet. Mocht je soms een ratelawaaitje horen hier, mijn studiostoel, de linkerkant. Ja, het is zo'n heel ergonomisch ding. Je zit waarschijnlijk, als je me zou zien zitten, zal ik toch eens moeten op de social zetten in mijn stoel. Het is een heel speciale, die zorgt dat je alle oude botten op zijn plaats kunt houden tijdens opnamen. En zo af en toe geeft hij een leven op zichzelf, denk ik dan. What?

Daarnet nog een keertje The King in Zoutwater met Can't Help Falling in Love with You. En dan hebben we nog England Dan en John Ford Coley erachteraan. I really love to see you tonight. Dat had je al wel begrepen, zeker. Dan komt hij er nu aan. De hit van

als de helft van het servies naar beneden komt, dat zou je waarschijnlijk niet leuk vinden. Nee. In elk geval, we kregen nog een keertje de zoute watertip van vorige week. Lusu, wat zoveel betekent als helemaal losgehen of zoiets. Ja, laat maar. Krijg ik goed stemmetjes in mijn hoofd? Of is het mijn hoofd die spreekt? The Talking Heads voor jou, once in a lifetime.

0: Oké, ik geef het toe. Het was een beetje ver gezocht, die overgang naar de Talking Heads. Maar je moet ook begrijpen, in de studio is het momenteel, ja, zelfs dat zie ik niet meer. Hoe de temperatuur is hier plots verdwenen. Daar zit Tom voor iets tussen. Dat moet in de keukenambiance gebeurd zijn, denk ik dan. Of was het Frans deze morgen?
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Vlamink.
2: Remember this forgotten classic. Geniet van dit vergeten pareltje.
0: Peter, Paul en Mary, die hebben voor ons Puff the Magic Dragon. En het had helemaal niets te maken met drugs. Nee, echt niet. Het ging hem over een kinderboek.

Hoe je soms kunt misbegrepen worden, hè? Dat was zo toen het nummer uitkwam in 1963. Maar er bepaalde stations die het vertikten om het nummer te draaien. Ze beweerden dat het verwees naar drugs door die Puff en de Magic Dragon. Het ging hem helemaal niet over drugs. Het was een draakje die in het kinderboek voorkwam en een speelkameraadje was van het hoofdpersonage. En het heette gewoon Puff. Simpel kan het zijn, hè? Ja. Maar soms loopt het mis en dan moet je even gaan uitwaaien. En wat doe je dat best? Juist, je doet het samen met Otis Redding.

Ik had je nog niet verteld welk biertje ik er had bijgenomen. Dat is een Desperados, een lekker biertje met agave siroop in. Ja, heel klein beetje maar hoor. Het geeft zo'n exotisch smaakje eraan. Het is dan nog lekker verfrissend en niet te straf qua alcohol. Zo biedt het weer en zo ben je helemaal klaar voor deel 2 van deze show. Met zo dadelijk na het nieuws, het weer en de toekomst.

0: tuned for more Golden Oldies Radio. Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Deze week werd een dood insect afkomstig uit een transport vanuit Italië gevonden. Het wordt omschreven als zeer schadelijk voor de plantensector en de natuur. De NVWA roept iedereen op alert te zijn op meeliftende exemplaren van dit insect. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De commercials die te horen zijn in de volgende show.

0: Wish I was a millionaire and grew long hair. Yeah, that ship has sailed a long time ago for me. The Bellamy Brothers. And Satin Sheets was mi amigo's lieveling op 14 augustus 1976. Je kreeg hem weer, dankzij Johan Vermeer.
1: Opvlammen!
2: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.

Misschien staat er zelfs al een goudhaantje op tafel bij jou. Maar dat zal moeilijk zijn waarschijnlijk. Bestaat dat eigenlijk nog?

deze mooie muziek uit. Alweer een film. Een film en country samen. Perfecte mix voor mij. Misschien ook iets voor jou. Wat denk je van deze van Lee Marvin? Een klassieker van alweer heel lang geleden.

herkenbare stem van Lee Marvin in Wandering Star. En nu we toch op ons paard zitten, waarom halen we dan de Uber Cowboy er nog eens niet bij? Glen Campbell.

is een muziekgenre die blijft mooie producten naar voren brengen. Hè? Vind je zelf ook niet die country? Ja, toch? Ah, ik vind dat in elk geval wel. En om mijn punt nog maar een keertje te bewijzen.

Didn't you get the memo? Zo kun je tegenwoordig ook gedropt worden, of gedumpt worden, moeten we zeggen. Ja, ja, ik ben een beetje mee met de jeugdige taal, hoor. Blijf maar bij je leest, schoenmaker Vlamink. En dat is de jaren 60, 70, 80. En verder waag ik mij niet te veel. Nee, dat is ook voor niks nodig, want ook jij geniet van de muziek van die gouden periode uit de muziekgeschiedenis. En in die gouden periode liep er al wel eens een speciale rond. Wat dacht je van de Dexys Midnight Runners samen met The Emerald Express? Come on!

0: zorgt dat je de trein niet mist. Welke trein? De trein van onze muziekpoos Leo Kenis. Je kreeg een nummer daarnet al rond 10 na 10 bij Ton nog een keertje te horen in Keukenpret. Nu krijg je een beetje meer uitleg rond het nummer in
1: Abemus Papam.
2: Iedereen komt als je Leo roept.
0: En welk nummer is het dan, zeg je? Wel, Feels Like I'm In Love van Callum Marie. Het nummer kwam al in 1979 uit, maar brak pas in 1980 echt door. Toen werd het een wereldhit in Groot-Brittannië, stond het op nummer 1. En ook in Nederland en België deed de plaat het uitstekend. Wist je dat Ray Dorsett van Mungo Jerry het nummer schreef met Elvis Presley in gedachten? Maar de King overleed voor hij het kon opnemen. Zo werd het uiteindelijk de discokraker van Callum Marie. Het heeft een aanstekelijk tempo van 121 beats per minuut en die typische elektronische drumgeluiden, de syndrums. Door de jaren heen zijn er heel wat remixen van gemaakt, waaronder een populaire versie van PWL, het productiehuis van Pete Waterman uit 1990.

klik nog eens de originele versie uit 1979 van Kelly Marie en Feels Like I'm In Love. Wat heeft onze muziekpaus voor volgende week in gedachten? Dat ik het zelf ook niet weet. Je moest luisteren volgende week in een nieuwe rubriek van Habemus Papam met Leo Kenis achter de muziek en de tekst. Tekst en muziek van Van Morrison in dit...

Dit is zowat het muzikale tapijt onder jouw eettafel deze middag. Of misschien zit je al aan het dessert van een koffietje te genieten. Of een thee. Ja, tegenwoordig is dat ook wel een beetje in. En als je nog geen tapijt hebt, dit is een tip.

tapijten en alle andere vloerbedekking aan prijzen enig in Europa. 1000 rollen in alle kleuren en motieven aan 99 frank de vierkante meter. De firma Vermeer Thijs en Zonen uit Westerlo zorgt ervoor dat u thuis zacht loopt.

0: gespaard voor mij als ze het zelf aankondigen. Hè. Ze staan er precies 3 weken in. Vorige week stonden ze nog op 11. En nu in die 3e week stijgen ze meteen naar een 5e plaats in de Mi Amigo Top 50 van zondag 18 augustus 1974.
1: De Mi Amigo.
2: Nummer 4.
0: Het was natuurlijk Mutt met Rocket. En deze keer zijn we terug bij Charles Aznavour.

de cijfers erbij halen, staat 5 weken genoteerd in de Mi Amigo Top 50 van 18 augustus 1974. En hij steeg in die 5 weken een plaatje van 5 naar 4, maar dat wist je al als je vorige week hebt geluisterd, want toen was hij naar 5 gestegen. Wat zit er toch allemaal logisch in elkaar?

0: Ricky Gordon met zijn kanjer van een hit, Such a Night. 8 weken genoteerd en in die 8e week van 4 naar 3 gestegen. En zo geeft hij onze Terry Jacks ook nog eens een extra duwtje, want die komt nu.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.

0: een van de mooiste ballades van de jaren 70. Deze If You Go Away van Terry Jack staat ook 8 weken genoteerd en stijgt die 18 augustus 1974 van 3 naar 2 in Mi Amigos op 50.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een flesje bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: En die nummer 1 is net dezelfde als vorige week. 6 weken genoteerd en nog steeds bovenaan.

0: entends, Gigi? Ils sont tous là. Ils ont dû te reconnaître à la gare. Chante, Gigi, chante.
1: Terwijl DJ rustig verder kuiert in zijn Italiaanse stadje, bezongen door Dalida, kan ik je ook vertellen dat die 18e augustus er maar liefst 10 nieuwkomers waren, met als bovenste nieuw op 22 de Drifters met Kissing in the Back Row of the Movies. Dus die komt er dit jaar ook zeker en vast nog aan hier in de top 5 van de Miamigo Top 50 van 1974. Zoals in het tweede deel van Zoutwater.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Barry Mann. I just can't help...

0: origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Jij? Ik denk dat ik voor het origineel ga, maar ik twijfel wel nog een beetje.

prachtige My Way. Dit keer in de versie van Frank Sinatra. Ja, traditioneel is inderdaad Comme d'habitude. Daar wijs je me goed op. Tijd om Erik op je los te laten. Met zijn Pop Express maak je er weer een hele leuke namiddag van. Direct erachteraan nog Joe en natuurlijk Wim om de avond af te sluiten. Ik ga eruit met mijn speciale nieuwe hittip.

Het is de nieuwe single van Susanne Hoffs. Zeg je, dat klinkt me bekend in de oren. Wel, dat kan. Ze was de leadzangeres van de Bangles. Nu solo, Casablanca. Doe.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe CAO. Ongeveer 350 werknemers doen mee aan de staking. Vooral de verlaging van het ziektegeld is een probleem. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte niet langer hun volledige loon. De staking heeft naar verwachting geen gevolgen voor reizigers. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dankjewel. Met zoveel woorden van G. Vincent Edwards. Het was in 1970.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, en wat voor een sfeer. Het is weer vandaag zondag. Ja, en lekker zondag op de radio. Bij Richie en...

Ja. Het geluid van de jaren 70, ja. Ja, goedemiddag en welkom bij Pop Express. Een dankwoordje aan onze collega's, aan Frans, Anton en Ad voor jullie programma's vanmorgen. En ook straks Joe en Wim die sluiten af deze mooie zondag alweer. Het is 16 augustus, het is ongeveer 25 graden hier in Vlaanderen. En dit is een nieuwe aflevering van Pop Express tussen 2 en 4. Ja, we keren terug naar die mooie periode. Je hoort nu de 3 degrees en

0: lekker is dat. Alleen maar voor positivo's hierbij. Sfeermakers van mi amigo. Ja, ik zeg het af en toe tegen mijn collega's. Take good care of yourself. Je hoorde natuurlijk de 3D Beats.
1: Kou je fris en voel je fijn met Chiclets.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.

0: Ja, ze waren populair in de jaren 70. Het nummer kwam uit 1976 met Since I Met You Baby. Rosie en Andres, waar is
1: Golden
0: de tijd?
1: Golden Oldies Radio.

Leuk is dat. Er is Marco Borsato op de radio. En waarom niet? Ik leef niet meer voor jou. Maar weet jij nog wel, want die jongen die is al heel lang bezig, hoe het eigenlijk een beetje zijn.

Right Back, Where We Started From. In 1976 was dat met Maxine Nightingale. Als wij moeten teruggaan, dan gaan we natuurlijk naar 1974 bij de start van Radio Mi Amigo. Ja, het is 2026 en het ligt...

Daar word je natuurlijk vrolijk van dat plaatje van Alain Chamfort met Je pense à elle, elle pense à moi uit 73. Daarvoor moet ik Barbier Bart bedanken voor de tip van deze plaat. Barbier Bart die komt uit Corbeclo, Leuven is dat. Dank je Bart. Leuk is dat, die tips. Hey, wij gaan weer iemand in de belangstelling zetten. En dat is deze keer niemand anders dan Terence Charles White. De man is geboren in Barnstable op 3 maart 1948. Het is een Britse gitarist en singer-songwriter. Die onder andere bekend is van zijn optredens met Thin Lizzy en Pink Floyd. Ja, de man die groeide op het eiland White. Hij kreeg op zijn 10e van zijn ouders zijn eerste gitaar en leerde zichzelf spelen. In 1965 verhuisde hij op 17-jarige leeftijd naar Stockholm, waar hij een jaar lang optrad in een trio genaamd The Train. En in 68 kocht hij zijn bekende gitaar, de Gibson Les Paul Goldtop. In 70 ging hij naar Londen en werd hij lid van Heavy Heart. Hier leerde hij Peter Green kennen, met wie hij tot diens overlijden goede vrienden was. Hij kwam bij Pink Floyd terecht nadat Kate Bush, voormalige manager Hilary Walker, hem aanraadde bij de band. En Pink Floyd zocht een achtergrondgitarist voor hun live optredens. In 1977 ging hij met Pink Floyd op tournee. En zijn eerste optreden met deze band was een gitaarsolo in het nummer Pigs on the Wing. In 1979 benaderde Scott Gorham, de gitarist van Thin Lizzy, White met het verzoek om bij de band te komen. En hij stemde toe. Maar hij vond het een beetje lastig om zowel voor Thin Lizzy als met Pink Floyd samen te werken. En daarom belde zij eigenlijk ja, dat eigenlijk niet meer zo kon. En dan later in de jaren 80 ging hij wat solo-projectjes doen. En hij maakte een hele grote hit in 1984. Amigos, ik had het over Snowy White. Wij gaan luisteren naar Bird of

daar word je stil van die plaat van Terrence Charles White. Oftewel Snowy White in 84 met Bird of Paradise. Hij zou later met Roger Waters nog 3 jaar lang mee gaan toeren. Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van The Wall. Dat is u al bekend van de LP van Pink Floyd. Ja, dat was tussen 2010 en 2013 was dat ook alweer. Ja, dat is alweer een tijdje geleden.

0: getwinkt met Candy Stetson met Victim. Het was in 1978. Ja, af en toe voel ik mij ook wel een beetje victim zijn, want het is vakantieperiode. En dan moet de opie af en toe op de kleinkinderen passen natuurlijk. Dus ja, dat doen we veel plezier. En af en toe op zondag, dan springen ze hier binnen. Is het niet, Lia?
1: Opie, ja? Kom jij ook naar mijn feestje?
0: Ja, want jij gaat 6 jaar worden. Ja. En nog meer. Je gaat naar het eerste studiejaar. Je gaat leren schrijven, lezen en zo verder. Is dat leuk?
2: Wauw.
0: Ja. Laat die op hem maar doen. We gaan naar 83 met Yes. Movie.

0: ze hebben moeten wachten tot in de jaren 80 om een hit te scoren. Want ze zijn gestart in 68 in Londen. Je hoorde natuurlijk de stem van John Anderson. Dat is die stem van John Evangelis vroeger, denk je nog wel. Owner of a Lonely Heart. Lonely Hearts, die hebben we niet, want die zegt alles.
1: Schoon.

wat een stem. Ja, dat was prachtig in 81 geworden. Dus, en ik dacht, wie is dat toch, die Loretta Giorgi? Ze had een groot hit met Maledetta Primavera. En als ik dat Italiaans hoor, dan heb ik zoiets van vakantie, beach, cocktails en zo verder. Nou, die zomer van 2026 kan niet meer stuk. Dat is

0: mooi plaatje. Weer vergeten van die tijd. Ik moest een keer lachen met de tand. Go, lose it baby. Ja, de temperaturen raken we kwijt. En ja, mijn tuin is een beetje blij met een beetje regen in de volgende dagen.
1: Pussycat presenteert 22 hits op de LP Baby Love. Met daarop onder meer de Supremes. Label brengt u ook nog de Fortunes, Niels Sedaka, de Drifters

0: you are.
1: The mamas and the papas. LP Baby Love op het Pussycat label. Er is maar één hoes en dat is de hoes met de poes. Graag naar de LP Baby Love op het Pussycat label.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde. Ik

In de jaren 70 was het meestal oranje en bruin, maar hij was een uitzondering. Hij was meestal in het zwart gekleed, die Elvis staande met My Cookout You. Ja, dit was het eerste gedeelte van Pop Express. Na 3 uur, als jij zin hebt, gaan we gewoon verder. Oh, maar nog even. Dit mooie plaatje van de classics. And My Lady of Spain.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van drie andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Robert van Lang, algemeen directeur van het Drents Museum in Assen, is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur dat eind oktober afgerond wordt. Van Lang werkte eerder bij het Rijksmuseum, waar hij een verbetertraject volgde na klachten over grensoverschrijdend gedrag. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de

0: door. Heel simpel. 1, 2, 3. En wij zijn weer weg. Len Barry.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Het is zondag 16 augustus en in Vlaanderen is het ongeveer 25 of 26 graden. Wat een mooie zomer is dat. In het

Ja, die stemmen die blenden zo mooi. Ja. Ja. De Bee Gees waren dat ergens in de halverwege jaren 70 waren ze populair. Met onder andere dit plaatje Nights on Broadway. Zo, welkom en goedemiddag. Dit is Pop Express deel 2. En tot 4 uur mag je weer alles verwachten. Onder andere dit plaatje van Toto. Dit is Stop Loving You.

0: Zeg het gewoon met woorden. Ik ben helemaal gek van je. Maar het was een leuke blaad van Toto in 1988. Stop loving you.
1: Oh. Ja, tel eens in het Engels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up, 9, 10.
2: 7 up. De enige smaak die geen kleur nodig heeft.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
4: Hé, onkel Erik, draai eens een mooie plaatje voor de mensen die op vakantie.

En ik zie iedereen meezingen met dit plaatje van Solomon King. She wears my ring. Ja, het wordt nog regelmatig gedraaid natuurlijk op trouwfeesten en zo van alles. Ja, zondagnamiddag is misschien een beetje meedansen en meezingen. Dat kan wel. Alhoewel, met deze warmte van de kaars lijf maken. Goedemiddag, dit is Pop Express. We gaan naar de jaren 70 met deze gouden vrouw. Het is natuurlijk een evergreen en het zal nooit meer verdwijnen, dit plaatje van Shirley Bassey. Het motto van velen: This is my life.

je hebt zo van die plaatjes dat iedereen het mee zingt uit volle borst. Shirley Bassey, This Is My Life. En die Shirley Bassey, nou, dat doet me dan een beetje denken aan James Bond natuurlijk. Hoe klonk het ook alweer?

Ja, de zomer van 2026, ik durf het niet uit te spreken, die fire, fire, fire. Maar Penny McLean had er wel een dikke hit mee in de 70s met 1, 2, 3, 4, fire.

Ja. Het was allemaal zo romantisch in de jaren 50 en 60. Ook die plaatje van Susan Maughan. In 62 stond ze daarmee in de hitparade in de UK. Ze is daar ook van afkomstig trouwens. Nou, af en toe in Pop Express gaan we wel eens een keertje ver terug. Dat had u wel door natuurlijk. En dan is het tijd voor weer iemand in de belangstelling te plaatsen. En daarvoor gaan we eens kijken. Ja, de man werd geboren op 30 augustus 1949 als Peter Alexander Makai in Brasov. Dat ligt in de Volksrepubliek Roemenië. Het is een Duitse zanger, gitarist, componist en muziekproducent. Aan het begin van zijn carrière werd hij bekend door slagermuziek, maar stapte later over op Duitse rock. Met 21 nummer 1 albums en meer dan 50 miljoen verkochte platen is hij een van de succesvolste artiesten in de Duitse hitlijsten. Hij is ook medebedenker van het sprookjes- en tekenfilmfiguur Tabalaguga. Ja, hij verdiende zijn geld voor zijn eerste gitaar door tijdens zijn vakanties op een bouwplaats te werken. In 1964 sloot hij zich aan bij de nieuwe gevormde band The Beat Boys. Later omgedoopt tot The Dukes als gitarist. Ja, maar in 1969 werd Michael Kunze zich bewust van hem toen hij op zoek was naar jonge artiesten voor zijn nummers. In januari 1970 werd Doe geproduceerd door Kunze en uitgebracht als eerste single van hem die toen nog minderjarig was. Want in die tijd werd volwassenheid pas vanaf 21 jaar in aanmerking genomen. In maart 70 maakte hij zijn eerste televisieoptreden in de ZDF Hitparade. Deze verschijning maakte hem bekend in Duitsland en Doe werd de grootste Duitsstalige hit van 1970. En tegelijkertijd kwam het nummer ook in de hitlijsten terecht in Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en België en Zwitserland. Amigos, ja, je had het kunnen raden. Ik heb het over Peter Maffay, maar nee, we draaien niet Doe, we draaien het B-kantje, want dat heet Zombies Doe. Hey, amigo.

Ja, ik vind hem even mooi als doen. Ja, zombies doen van Pieter Maffay. Je moet maar eens een bio bekijken. Hij heeft enorme verdiensten met de Duitse platenprijzen en zo verder. Ja, dat was die alweer. Ja, de man die ook heel veel prijzen gaat winnen, daar ben ik zeker van. Imbreman met de lievelingen. Dat is Jan Vermeer.

0: De jaren 70 met de Vlaamse Emily Starr met No No Sheriff. En als ik dat zo hoor, die sheriff, dan denk ik aan wie zou ik denken?
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Barry Mann. I just can't help.

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Zo is dat. Straks om 4 uur hoor je Joe met zijn show tot 6 uur. Ja, het is weer leuk. Hier de sfeer van Mia Nicole over de jaren 70 en de 80 jaren. Nou, het is elkaar.
3: Poppie, ja. Kan je er nog aan uit van al die knopjes?
2: Ja, ik probeer dat toch. Ja. Weet je wat? Ik was zo blij van de week dat ik dit plaatje heb teruggevonden. Nou ja, plaatje. Het is gewoon een maxi-single geworden. We draaiden hem heel veel in de jaren 80. Misschien ken je het nog wel. Dit is Alicia.

0: ik en mensen die praten altijd maar door en door en door en door. Alicia, ja, leuk om terug te horen, Baby Talk.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

Ja, het was een kaskraker, die Laboom film in 1980. Een reality van Richard Sanderson. De man die werd geboren in Engeland en zijn vader die drumde erop los was een Schot trouwens. En zijn moeder, ja, die was accordeoniste. En

0: En zo glijden we heerlijk door naar 4 uur, waar Joe ons opwacht met het mooie plaatje op zondagnamiddag van Johnny Bristol. What does it take to win your love?
1: Lies, lies, lies, for girls and boys.
2: Lies, corduroy jackets. Lies, corduroy broeken. Lies, jeans jackets. Lies, jeans broeken. L-O-I-S, lies. Zit als gegoten.
1: Lies, lies, lies, for girls and boys.
2: Verkrijgbaar in het Dumpaleis, Nieuwedijk 153 in Amsterdam.
1: Lies, lies, lies, for girls and boys.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Ja, I'm over you. Summer Sun. Zullen wij eens met Vlaanderen en Nederland zingen voor een beetje regen? Het zou wel mogen eigenlijk. Nou, dit was Pop Express voor zondag 16 augustus. Nog veel plezier met Joe.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Het busje van de dienst justitiële inrichtingen botste rond 12:15 met meerdere auto's. De gevangene is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Drie rijstroken richting Den Bosch waren afgesloten. Er ontstond ruim een uur vertraging. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van drie andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

1986 was het jaar van de internationale doorbraak voor Swing Out Sister met Breakout. Het nummer behaalde hoge noteringen in onder meer Engeland, Amerika, Nederland en België. En waar gaat het nu over? Het gaat over het losbreken uit de sleur, een nieuwe start maken. En daarmee zijn wij ook mooi begonnen.

0: Wells.
1: Een hele goede middag.
2: Ik ben altijd blij dat ik programma mag maken naar Erik Hendricks. Want hij heeft altijd iets bij. Voor mij.
3: Oh la la.
2: Het was een fijne Pop-Express. Bedankt en tot volgende week. Luisteraars, gisteren was het Moederdag in Antwerpen, België. En alleen daar in Antwerpen wordt Moederdag op de 15e augustus gevierd. En enkele luisteraars hebben mij een bericht gestuurd voor hun moeder. Die ga ik straks voorlezen. De muziek vandaag werd ook weer samengesteld door Gerry van den Putten. En dat brengt ons meteen bij onze tweede artiest, namelijk Rocco Granata. De man wordt vandaag 88 jaar en hij heeft 10 keer in de Belgische hitparade gestaan en 13 keer in de Nederlandse. Vandaag gaan we nog eens een keertje luisteren naar Little

Eind jaren 70 hadden Blonde om Blonde een hit met The Letter. En dat was eigenlijk een cover van de Bokstops uit 1967. Nieuw.

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Mi Amigo, here we go,
1: go! Ja, gooi de auto maar vol, we gaan op vakantie. Mijn eigen auto naar de zon en toch 1000 kilometer minder rijden. We rijden naar Genua. Vandaar varen we naar Alicante, Mallorca, Malaga, Tunis, waarheen je maar wilt. Rij op, rij af schepen met veel comfort, zwembad, bar, restaurant. Prijzen vanaf 170 gulden, inclusief auto. Air Tour Espanda, Zwarteweg 5 Den Haag, ANWB of uw reisbureau.

0: 16 augustus 1966 verschijnt de debuutsingle Last Train to Clarksville. De Amerikaanse rockgroep The Monkees bereiken hiermee de eerste plaats in de Billboard Hot 100.
1: Hi, Gary Rocket here. You're listening to the amazing JW on Mi Amigo. His sounds are wow and

Gary and the Love Rockets, zoals wij dat zeggen hier bij Miamigo, UK Worldwide Radio, een ode aan alle radio's wereldwijd. Thank you, Gary, for your worldwide song about radio. Op 16 augustus 1977 overlijdt de Amerikaanse zanger Elvis Presley op zijn landgoed Graceland in Memphis, Tennessee. Hij was amper 42 jaar. Wij staan stil bij zijn muzikale erfenis met You Were Always On My Mind.

0: Always on My Mind, een cover van Brenda Lee. In Amerika is het dan ook vandaag Elvis Presley dag.
1: Joe Wells, hittip.
0: Over deze man kan ik je heel wat vertellen. Hij werd namelijk de hittipper van Ton Schipper op 26 juni. En ik dacht, we halen hem vandaag er nog eens een keertje bij. Rolf Sanchez met Margar.
1: Joe Wells, hittip.

duo Jerry McLean en Steve Pratt maakten de herkenningsmelodie van de gelijknamige populaire Amerikaanse televisieserie Happy Days. In de jaren 70 was dit een grote hit op de Amerikaanse televisie met Fonzie, Richie, Patsy en vele anderen. Ja!

Tijd nu voor een typisch jaren 80 geluid met veel synthesizers. En daar houden we wel van. Ik heb het natuurlijk over Daryl Hall. Vooral bekend als de helft van het succesvolle duo Hall & Oates. Dreamtime was zijn eerste grote solo-hit en bereikte daarmee de Amerikaanse top

16 augustus 1962 wordt Peter Best, de drummer van de Beatles, definitief vervangen door Ringo Starr. Ringo is niet echt betere drummer dan Pete, wel lijkt Ringo meer op de Beatles. Zo heeft hij dezelfde humor en Ringo is dan ook een gezichtsbepaalde.

geschiedenis bij de sfeermakers van Mi Amigo op zondagmiddag tussen 4 en 6. Wat wil je nog meer? Wel, een groetje misschien voor mijn mama. Dag mama, voor moederdag krijg je van mij een dikke kus, een dikke knuffel. En ik ga vandaag mijn kamer opruimen. Echt waar, je moogt me filmen als bewijs. En dat zegt Mats Wouters uit Wommelgem. En voor jou mama Mats.

Jullie kennen ongetwijfeld de heren Nile Rodgers en Bernard Edwards, de oprichters van Chic, met hun eerste grote hit Dance, Dance, Dance. We spreken 1977. En in datzelfde jaar bereikte dit nummer de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ik heb het over Alan O'Day met Undercover Angel. Het romantische popnummer vertelt over een mysterieuze engel die in een droom verschijnt.

Hello Day was niet zomaar een zanger. Nee, hij schreef ook nog nummers voor andere artiesten, waaronder Helen Reddy, The Righteous Brothers, Cher, Bobby Sherman en zo verder. Je kon genieten van Undercover Angel. I'm the son of a bitch. Ik heb er nog twee te gaan voor het tijd zijn van 5 uur. The Bar Case met Son of Shaft. En je moet weten dat zij ooit begonnen zijn als begeleidingsband van Otis Redding. Ze groeiden later uit tot een succesvolle funkgroep. En Son of Shaft is een semi-instrumentaal funknummer dat inspeelt op het succes van de film Shaft.

Dit was het eerste gedeelte van Schoonschip met Joe Wells. Ik heb nog twee berichten van jongens en meisjes die geschreven hebben. Met name voor Moederdag. Gisteren was het Moederdag in Antwerpen, België. En Emma Heesters uit Borsbeek schrijft: voor mama, je zegt altijd, later ga je me dankbaar zijn. Wel, vandaag is later. Bedankt voor alles, mama. Emma Heesters uit Borsbeek. Dag mama, ik heb een hele belangrijke vraag. Waarom krijg je eigenlijk maar één moederdag per jaar? Je verdient er minstens 365. Maar allee, vandaag krijg je een extra dikke kus. En dat krijg je van Lucas.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

breekt Gloria Estefan door op de Amerikaanse popmarkt. Samen met haar groep Miney Sound Machine wordt dit een internationale hit. Luisteraars, welkom terug in deel 2 van Schoonschip. Een uurtje te gaan nog en het kan nog altijd warmer dan op 16 augustus 1957. Toen werd er in Maastricht een temperatuur gemeten van 32,3 graden. Oh. Ja, blijf zitten, want het wordt nog gekker. Gisteren was het een moederdag in Antwerpen, België. Ik heb hier nog een aantal berichtjes van mensen binnengekregen. En het gaat over lieve mama. Je bent de beste mama van de wereld. Je kookt, je wast, je rijdt met me rond. Eigenlijk zijt gij de mama en een taxi in één. Gelukkige moederdag van Lotte. Zo zie je maar. De muziek in deel 2 van Schoonschip werd vanmiddag ook weer samengesteld door Geri van den Putten. En dat brengt ons meteen bij Barry Hay van Golden Earring. Hij is vandaag 78 jaar geworden. Hij werd in India geboren, maar kwam op 10-jarige leeftijd met zijn moeder naar Nederland. En vandaag gaan we eens voor één keer geen Raider Love draaien, maar wel het minder bekende Did You

me wat geweest de afgelopen dagen met die tropische temperaturen. En dat brengt me meteen in Saint-Tropez, waar de Franse discogroep eind jaren 70 heel populair werd met dit nummer, Think on

De Amigos van Golden Oldies Radio draaien de muziek die je nergens anders hoort. Zo kon je genieten van de Guess Who, de Canadese rockband, bekend van bijvoorbeeld American Woman. Vandaag een dun geschreven door...

Exact 10 jaar geleden behaalden ze ook de 10e plaats in Stockholm op het Eurovisie Songfestival met 42 deelnemers en dit nummer, What's the Pressure? Nieuw.

0: Tringeling, tringeling, we brengen de sfeer erin met The Fisherman's Friend. De nieuwe single van Tony en Robert van Hemert.
1: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
2: Bloedvlekken,
3: melkvlekken,
2: vetvlekken,
3: alle eiwitvlekken,
2: dus ook luiervlekken,
3: verdwijnen als sneeuw voor de zon.
2: Alleen maar door in

Steely Dan werd opgericht door Walter Becker en Donald Fagen. De groep staat bekend om de combinatie van rock, jazz en complexe harmonieën. Reeling in the Years is een van hun grootste klassiekers, vooral beroemd om de gitaarsolo van Elliot Randall.

Claude François was een van de grootste Franse popsterren van de jaren 60 en 70 met Le Mal Aimé. Enkele pintere DJ's maakten er de dag van vandaag een leuke disco, een soft

Le Mal-Aimé was een grote hit voor Claude François in 1974. Waar gaat het over? Gewoon over onbeantwoorde liefde. Ja, gisteren was het Moederdag in Antwerpen. En mama, ik heb lang nagedacht over het perfecte cadeau. Uiteindelijk dacht ik, je hebt me al. Dus heb je eigenlijk alles. Dat schrijft Floris Brems voor zijn mama.

Enkele jaren geleden had Loreatta Holloway een prachtige hit met Love Sensation. Vandaar de dag pakt Madonna op haar nieuwe LP uit met een soortgelijk nummer. Hier is Love

0: afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't

0: origineel of de cover.
1: Of Diana Ross.
0: Het origineel of de cover.
1: En deze week hebben jullie gekozen voor...
0: Het origineel.

0: De Schotse band Stiller's Wheel werd geleid door Jerry Rafferty en Joe Egan. Het nummer klinkt als Bob Dylan en het was bewust ook zo bedoeld. De song kreeg hernieuwde bekendheid door de film Reservoir Dogs in 1992, maar dit was de originele uit 1972. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Barry Mann. I just can't help.

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.

0: because the hits just keep on coming on Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio!
2: Finally, a station that supports my obsession.
3: Ik heb vandaag leren schrijven.
2: Wat goed! Wat heb je geschreven?
3: Geen idee, want ik kan nog niet lezen.
4: Now, I will take you on a trip back.

Deze Britse glam rock band noemde zich Sweet. Hun extravagante kleding was wel heel apart. Met dit nummer bereikte ze een eerste grote internationale hit. En dat betekende de doorbraak ook in de Verenigde Staten.

0: Ik heb nog één berichtje van Louise uit Antwerpen. Ze schrijft: hey mama, je weet toch dat ik je heel graag zie. Zelfs als je zegt, zet die gsm weg. En zelfs als ze zegt, ga uw tanden poetsen. En zelfs als ze zegt, nu. Gelukkige Moederdag van Louise.
1: Elke zondag van 8 tot 8.
2: Het is zomer.
1: De sfeer van Mi Amigo. Met Frans, Tom

0: Ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
1: Achtereenvolgens draaiden we Fleetwood Mac met Big Love 1987 en Billy J. Kramer en de Dakotas. Do you want to know a secret? Als laatste vocaal is er eentje van D.O.J.'s Give the People.

0: Luister vrienden, op de 16 augustus 2003 kondigt de Amerikaanse postdienst een nieuwe postzegel aan ter ere van de Amerikaanse componist Henry Mancini. Hij ontving 4 Oscars, 20 Grammy Awards en 70 nominaties, 2 Emmy Awards, 1 Golden Globe tijdens zijn carrière. Postuum kreeg hij ook nog de Lifetime Achievement Award. En hiermee nemen we dan ook afscheid van jullie. Ik wens jullie nog een heel fijn weekend. Veel plezier met Wim zo dadelijk. Henry Mancini, hier is Johnny's Team. Je weet wel, uit de Tonight Show. Tot volgende week.
1: Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen en het peil van het IJsselmeer en Markermeer stabiliseert komende week. Volledig herstel van grondwater en rivierafvoeren vereist maanden aanhoudende neerslag, zowel binnenlands als in buitenlandse stroomgebieden. Lage rivierstanden kunnen tot december duren. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Duhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling, die vrijdag omkwam tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. Een auto die geen deel uitmaakte van de officiële karavaan reed het parcours op nadat toeschouwers ten onrechte aangaven dat er geen renners meer zouden komen. De rechtbank gelastte een autopsie. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg ruim 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen ook een half uur vertraging tot Akersloot. Bij Akersloot is 1 rijstrook dicht. En veel vertraging is er ook op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Velperbroek een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Headhoppers, Adibus. It's good news week. Nou, is het zo goed allemaal? Gaat het allemaal zo goed? Het is jouw beleving natuurlijk. Met mij gaat het prima, zeggen ze wel eens. Nou, dat ligt aan de kabeltje wat los zit. Dat is weer wat anders natuurlijk. Maar er zitten meerdere kabels bij me los, gelukkig. Gelukkig ben ik niet zo wijs als anderen. En voelen zij zich niet zo dom als ik niet reageer, zeg ik altijd. Aflevering 18.263. Ik heb wat te vieren, geloof ik. Dat ik op, ja, een uur dan, hè, wat ik op de radio maak. Maar ik maak geen radio's, ik draai plaatjes. Want als je een radio moet maken, is die kapot. Toch? Wees welkom.

versleten, maar zeker niet vergeten. Ricky Nelson. Yes, hello Mary Lou. Goodbye, hello Mary Lou. Hoe is het met jou? Alles goed? Zit je in een stormpje? Ja, dat kan natuurlijk, hè. Met de doors, oftewel de deuren. En we rijden dan in de stormen.

ze hebben wat liedjes uitgebracht die een hit waren toen in de tijd. En er is er een van uit 1971. Sandy Coast. En True Love. That's a wonder. Op zoek naar de ware liefde en dan eentje vinden, dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Begrijp ik ook wel hoor. Soms is die zoektocht leuker dan het gewenste resultaat. Rick James, 1981. En Super Freak.

0: U bent gekruisigd bij deze Army of Lovers. Een paar hitjes gehad en toen was het heel snel voorbij. Ze waren wel spraakmakend, dat wel. Jeugd door de clips die ze uitbrachten. Wat gaan we doen? We gaan even de spionnen doen. De spionnen uithangen voor de Russen in dit geval. The Russian Spy and I van de Hunters and the Regents. En dan denk je, wie zijn dat nou hier? Oh, logisch toch?
1: Gouden tijden herleven met Wim van Egmond.

vergelijkend ware onderzoek, zo moet je het maar even zien, hè. Welke is nou beter? Ja, zijn allebei eigenlijk leuk, toch? Maakt niet zoveel uit. Ik ga geen slechte dingen draaien, slechte muziek. Ja, wat is slechte muziek eigenlijk? Ja, dat is een hele goeie. Kun je over nadenken, kun je over debatteren en dergelijke meer, maar dat doen we niet. Laat een ander over, dat geklets. Ik zeg nog heel netjes over muziek. Wat is nou beter, hè? Mijn generatie, die 60-plussers, zeggen altijd, vroeger werd er goede muziek gemaakt. Complete onzin, die zijn compleet doof geworden voor nieuwe invloeden van muziek. Ja, een gemeen intro. Vooral voor mensen die dit intro vol kletsen. Je denkt dat ze gaat zingen, maar ze doet het nog steeds niet. Prachtige opname, hoor. High Gloss. And you never know. Nou, zing maar, meet. En je hoort het. Ze doet het niet, hè? Nee, ik weet het. Nou, vooruit. Kom op. 1, 2 uit de maat. Ja, ik doe het zonder timer. Dat heeft u goed begrepen.

Oh, we hebben het zo goed met elkaar. Hè? Oh, oh, oh. En dan sta je 's morgens op en dan zeg je... Good morning, stars. Hey. How are you today? In 1969 heeft er een liedje over gemaakt. Wie? Oliver, dus in dit geval...

0: dat noemen ze nou een typisch songfestivalliedje eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Sandy Shaw en de Puppet on the String.
2: Puppet on a string.

Bij ons is het ook altijd the same old program. Show is voor de televisie. Show, dat zegt het woord eigenlijk al. Hè? Show is kijken. Waarom nog sommigen nog show gebruiken? Ja, prima klomp maar hoor. Samen met Gary en de Pacemakers. En how do you do it?

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Bijna 700 schuldeisers melden zich voor ruim 8,4 miljoen euro. De FIOD doet onderzoek naar fiscale criminaliteit. Verdeling van het geïnde geld volgt later. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg nog 8 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Ah, ze is alleen.
1: Tijdens dit programma heeft u het helemaal niet door, hè? We hadden wat computerproblemen. Er is een nieuwe computer geïnstalleerd worden. Tijdens dit programma. En raad eens, dat hebben we nu net voor elkaar gekregen. Ik zeg we, ik zeg ik in dit geval. Ja, als je toch je programma doet, moet je ook alles echt zelf doen. Ook computers proberen.

Hey, Mr. Spaceman. Ja, David Bowie zong er ook regelmatig over de Spaceman. En over de space en dergelijke meer. Maar dit waren dus de Birds. Dat mag wel duidelijk zijn, toch?

ik kan het niet laten dan. Dat weet u van mij ongetwijfeld wel. Draai gewoon achteraan. Colin Blundstone. Wonderful. En heeft bij meer groepen gezeten, maar dat ga ik allemaal niet opnoemen. Ik heb geen Wikipedia bij me, dus zend ik het uit mijn hoofd, zoals u weet. Dus, ik laat anderen wel voorlezen uit Wikipedia. Maar Wikipedia is niet echt betrouwbaar. Er staat wel eens informatie op dat ik denk van dat klopt niet, dat klopt niet. Wordt ook door vrijwilligers gedaan. Niks af over de vrijwilligers natuurlijk. Billy Joe Royal. En Down in the Boondocks, 1965. Down in-

0: la, la, la, la. Time flies when you're having fun, zeggen ze wel eens. Nou, ik zie in één keer op de klok dat het alweer zover is. Voor de tune van toen en het Mia Miko origineel. Welke? Ja, welke? Wat kan ik vertellen? De tune van toen gaat over Chet Atkins van R&I. De Engelse server van R&I, maar... ik meen me ook te herinneren dat Joost Verhoeven, geloof ik, is dat, als ik het goed heb, ben er niet helemaal in thuis, ook gebruik heeft. Maar ik vind het gewoon een leuk deuntje om te draaien. Dus vandaar die tune van toen natuurlijk. Deze uitvoering. En we hebben Ricky Gordon. Ja, natuurlijk. We kennen hem van. Ja, ja, ja. Ja, u hoort het vanzelf wel.
1: Gouden tijden herleven met Wim van Egmond.

verschillende uitvoeringen van, maar dit was die ene in vergelijking met die andere. Zullen we het maar even zo zeggen? Anders zou ik het ook niet meer weten hoor. Nu waarschijnlijk ook niet. Smokey heeft wat hits gehad in de jaren 70. Deze komt uit 1977.

heb wel eens van die liedjes bij me, die heb ik dan weken als het ware in mijn koffer zitten. In dit geval op een sticky natuurlijk. Want plaatjes neem je niet meer mee. En dan komt het hier weer voorbij. Dan denk ik van, zal ik het vandaag draaien? Zal ik het vandaag draaien? Zal ik het vandaag draaien? Dat geldt niet voor Tasman Archer en de Sleeping Satellite 1992. Maar het geldt voor deze. Van Doe een Eddie. En Play Me Like You Play Your Guitar. Samen met The Revelettes. Nou, dat waren niet de Revelettes, hè? Nee. Dus wie waren dit nou ook weer? Dat weet u ongetwijfeld wel. Gaat u dat maar even lekker opzoeken op het internet. Dan vindt u het wel.

diehard fans kennen het ongetwijfeld wel. Pink Floyd, voordat ze echt commercieel werden. Dit is nog een beetje dat surrealistische, zweverige Scurful of Secrets van dat album. Het groene album met die slang erop. Met de slangenhuid en dergelijke. Ja, dat was ook de eerste LP die je van Pink Floyd kreeg. Ja, dat gingen ze de commerciële tour op. Toen dacht ik van, Er moet zeker geld gemaakt worden. Er is niks op tegen hoor, maar daarom dacht ik bij mezelf voor vandaag. Remember a day. And the day is almost over, zeggen ze dan. Nog een paar uurtjes dus. En zullen we dan maar even een dansje maken? Met de armpjes, u weet wel wat voor meneer ik bedoel. The Village People. 1978, de YMCA.

Ik vertel het je nu, ik vertel het je nu. Ja, ja, ja, ik maak er een liedje over en zo meer. Zo, zo, toetoe, poepoe, hè, hè, zit erop. Het was spannend. U heeft er niks van gemerkt tijdens de spanning van alle dingen die hier gebeurden in de studio. Gelukkig maar. Het zweet brak mij uit. Volgende keer zijn we er weer, toch? Mooi. U ook? Mooi. Tot die tijd. Prettige week en ik pak mijn biezen. Dan gaan we vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. De AEX-index sloot dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten. Gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML die tot 6,7% verloren. Brentolie steeg voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.
2: We're legends and memories.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van 131,8 miljoen euro tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam van energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkoop van oplaadsystemen daalde van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. De winst bedroeg 4,2 miljoen euro. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbaciello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat met in de hoofdrol Danny de Munk.
2: Golden Oldies Radio.
3: No noise, just the legendary

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Ben Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. In juni werd een vrouw in de bos door twee mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie hield een tweede verdachte aan, een 41-jarige man uit Den Bosch. De eerste verdachte is een 43-jarige man aangehouden op 4 augustus. Mogelijk hangt het geweld samen met de geplande asielopvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Kuwait van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Kuwait binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Kuwait. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in hun barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Kuwait terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Kuwaitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Kuwait is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Angelique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame. De 5-voudige Grammy-winnaar brak internationaal door met haar soloalbum Paracou uit 1989. Haar nieuwste plaat Hope bevat bijdragen van Pharrell Williams en Nile Rodgers. Kidjo is de 2854ste geëerde beroemdheid. Ben Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: can't forget.
1: Lekker in de regen lopen, dat kan u weer. Zoals Johnny Rail zong in Just Walking in the Rain uit 1962.
2: Op middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
1: Welkom bij de late avond van dinsdag 18 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, fietsmaatjes op de duofiets. Een weekend en een nacht in Museum Vlaardingen. En nieuwe schoenen voor mensen die op straat leven. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Belly Rabbit was dat, en So Deep In Your Love. En daarvoor Genesis en Hold On My Heart. Ons eerste onderwerp vanavond. Fietsmaatjes fietsen samen met mensen die dit door een beperking niet meer zelfstandig kunnen. Op een duofiets. Initiatiefnemer Rob Kent is bij Herman de Bruin.
1: Rob, welkom.
2: Welkom.
1: Duofiets, ja. dat is jouw initiatief in de tijd in Schiedam, hè?
2: Dat klopt.
1: Ja. Wat is een duofiets precies? Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen, maar vertel.
2: Nou, een duofiets, dan zit je naast elkaar op een fiets. En het is een driewieler en dat heeft ook accu's, want je moet wel accu's hebben voor het fietsen.
1: Je zit er met twee personen op.
2: Er zitten met twee personen op. Ja. Ja. En ja. Nou ja, er zijn allerlei faciliteiten op de fiets, op zo'n duofiets. Er is ook een rollatorhouder, die kan mee. Je kan ook de stoel draaien, vooruit, achteruit. Nou,
1: ja, ja.
2: Alle voorzieningen zijn
1: heel flexibel dus eigenlijk.
2: Ja.
1: Bedoeld voor mensen die wat moeizamer ter been zijn misschien.
2: En precies, die halen we thuis op. En die kunnen ook met de rollator van hun woning komen. En dan zet de rollator op de fiets.
1: Oh, dat kan ook nog.
2: Dat kan ook. Die gaat gewoon mee.
1: Ja, ja. En als je dan een half uur gefietst hebt en je wil even de benen strekken, dan kan je ook nog weer met de rollator even
2: lopen. Dat is ook de bedoeling. Ja, want dat doen we altijd met een tussenstop.
1: Ja.
2: Halverwege de rit gaan we ergens koffie drinken met elkaar. We gaan altijd met meerdere fietsen op pad.
1: Oh, ben nooit met één?
2: Nooit alleen.
1: En waarom is dat?
2: Veiligheid is echt nummer één.
1: Mm-hmm.
2: En mensen vinden het ook prettig om elkaar te ondersteunen als er wat gebeurt. We rijden natuurlijk ook met kwetsbare mensen.
1: Yeah.
2: En het is prettig als je meerdere mensen meedoen. En de fietsmaatjes die weten dat ook. En dus alleen... Ja, dan ben je ook alleen ervoor als er mocht er iets gebeuren.
1: Ja,
2: gelukkig is dat zelden.
1: Ja, er gebeurt weinig.
2: Ja.
1: Dat gaat allemaal redelijk goed. Je hebt het over fietsmaatjes. Dat zijn de vrijwilligers die fietsen?
2: Ja, fietsmaatjes zijn de vrijwilligers. Ja,
1: ja.
2: Klopt.
1: Heb je er daar genoeg van?
2: We hebben altijd meer nodig. Dat is ook in de zomervakantie. Mensen die gaan op vakantie. Maar ook mensen hebben blessures. Hè, dat kan ook.
1: Ja. Nou, ze
2: dus
1: gewoon
2: het
1: een keer
2: is
1: niet.
2: Mooi.
1: Ja.
2: En het komt een keer niet uit.
1: Ja.
2: Dat kan allemaal bij ons. Dus je bent nooit verplicht. Je geeft

0: wij zeggen, 4 is een heel mooi getal.
1: Ja.
0: Dat is echt te doen. Men gaat ook wel eens met 5 op pad.
1: Okay, ja.
0: Maar dat is wel een lange stoet. En je moet kijken waar je koffie kan drinken. Want 10 mensen tegelijk binnenkomen, er is niet altijd plek. Hè?
1: Nee, dat is ook wel zo natuurlijk. Maar dat is wel de bedoeling dat er ook koffie gedronken wordt. Want dat heeft ook met die samenhang te maken
0: juist,
1: met elkaar. Hè?
0: Ja, die verbinding. En nou, iedereen kijkt daarnaar uit. Dat is zo'n fantastisch moment.
1: Ja.
0: En men deelt herinneringen, we praten met elkaar. Ja, het is geweldig. Daar ziet men echt naar uit.
1: Ja, dus je zorgt altijd dat er op de route horeca is.
0: Altijd. We weten ook de plekken.
1: Ja.
0: We gaan naar Maassluis, Vlaardingen, Rotterdam.
1: Ik zag een folder liggen, er staat Schipluiden in.
0: Schipluiden,
1: van de bedrijfjes. Ja,
0: Delft, ja. Ook.
1: Ja. Een hele onderneming eigenlijk.
0: Zeker, het is behoorlijk gegroeid.
1: Ja, want je bent 6 jaar geleden begonnen?
0: 7 jaar.
1: 7 jaar geleden
0: begonnen. Nou ja, dan moesten we nog bekendheid krijgen natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar de gemeente heeft ons erg ondersteund. En ook de fietshandel.
1: Ja.
0: Dat is echt, als wij iets hadden. Nou, wij hadden altijd voorrang. We konden gelijk langskomen.
1: Ja, als er iets gerepareerd moest worden.
0: Ja, precies.
1: Ja, want ze moeten wel blijven rijden. Natuurlijk.
0: Helemaal.
1: Want hoe vaak ga je dan in de week? 1 keer?
0: Nee, het is elke dag. We fietsen 7 dagen in de week. Ja, 7 dagen. En we hebben een ochtendrit. Dat begint om 10 uur. En we hebben een middagrit. Dat begint om 2:30.
1: Mm-hmm.
0: En dus de ochtendrit te zorgen in ieder geval dat ze 1 zeker terug zijn. Want 2:30 moeten we weer bij de mensen zijn om ze thuis op te halen.
1: En dan is er weer een andere piloot.
0: Precies.
1: Ja, klopt. Dat wel. Ja.
0: Ja,
1: je moet de mensen ook thuis ophalen. Dus daar ben je ook nog even mee bezig.
0: Klopt.
1: Dan ga je 3 of 4 fietsen bij elkaar en dan mensen
0: ophalen? Nee, we gaan iedere gasten ophalen.
1: En dan
0: spreken we, af. Daar verzamelen we.
1: Ja.
0: En dan gaan we op pad.
1: Ja. Als mensen daar iets meer over willen weten of zich willen opgeven.
0: We hebben een website.
1: Ja.
0: www.fietsmaatjes. Schiedam aan elkaar. .nl. En daar kunnen ze gewoon kijken naar de galerij, de foto's, maar ook opgeven als vrijwilliger.
1: Fietsen op de Duofiets. Rob Kent, hij sprak erover met ons. En u kunt dat allemaal meemaken door met de Fietsmaatjes Schiedam op de website te kijken. En als u mee wilt fietsen, dan is daar altijd een mogelijkheid toe. Dankjewel voor het gesprek.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

keer geen miljoenen fietsen in Beijing, maar The Walls of the World. Je hoorde Katie Malua. En daarvoor Gérard Lenormand. Hij kwam met een walsje voorbij. La Petite Vase. Zometeen een weekend en een nacht in Museum Vlaardingen. Dat na Paul McCartney in Wings en The Mall of Kintyre.

0: nooit helemaal begrepen waarom dit een kerstliedje werd in de meeste playlists. Paul McCartney en Wings en de Mull of Kintyre uit 1977. En wij gaan naar ons volgende onderwerp. Museum Vlaardingen organiseert een heuse Night at the Museum. Overnachten met slaapmatjes tussen de collectiestukken. Directeur-bestuurder Nicole van Dijk is aan de lijn bij Tera Cox.
1: Nicole, een heel weekend in zo'n museum plus een nacht. Het klinkt alsof je een prijs hebt gewonnen dan. Wat, ja. Waar gaat het over?
2: Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk sinds kort pas directeur bij dit museum.
1: Ja.
2: En zoals dat gebeurt, zijn er allerlei zaken die geregeld moeten worden. Opgezet en gepland en uitgedacht. En ineens bleek dat we een soort ruimte hebben in onze programmering. En ik dacht meteen, oh, dit is fantastisch. Want dan kan ik eindelijk ook die collectie wat beter leren kennen. Want buiten dan de tentoonstellingen hebben we ook heel veel hier in het museum, in depot opgeslagen wat de collectie is. En dat zit verstopt achter deuren en dat is niet zo goed zichtbaar. En hoe leuk is het als je daarin kunt kijken en combinaties kunt maken. En echt vanuit je persoonlijke fascinatie ook.
1: Wat een geweldig idee.
2: Een tentoonstelling kunt maken. Ja.
1: Wie kwam daarmee met dat idee?
2: Ja, dit wilde ik heel graag doen. Dus
1: ik
2: heb dit naar voren gebracht. Ja.
1: En meteen omarmd door iedereen.
2: Ja, natuurlijk. Ja, dat is toch heel leuk om aan mee te doen.
1: Ja. Hoe ging het in zijn werk? Hoe ben je begonnen?
2: Nou ja, we moeten het natuurlijk nog doen, hè? Want het gaat 5 en 6 september plaatsvinden. Ik zeg wel, hoe leuk is het om in de collectie rond te snuffelen. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Want wij hebben onze collectie geregistreerd via een registratiesysteem. En eigenlijk begin je daar te kijken. Dus in de computer, in de database ga je op zoek. Ja. Naar de voorwerpen die wij hebben geregistreerd. En ik ben gaan zoeken naar, ik hou heel erg van pentekeningen, kleding, vrouwen, dracht. Dus ben ik daarop gaan zoeken. En mijn persoonlijke kamer zal ook meer zo'n soort uitstraling hebben. Maar collega's hebben andere voorkeuren en gaan op een andere manier zoeken in die collectie.
1: Want wie zijn die personen die een kamer mogen vullen? Want het zijn 7 kamers. Jij hebt er zelf dan 1 gevuld. Wie vullen die anderen?
2: Nou ja, we zijn hier met een team. Dus die doen mee. Ik heb ook bijvoorbeeld een directeur van een ander visserijmuseum uitgenodigd. In Groningen, Zoutkamp.
1: Oh, wat leuk.
2: Dat leek mij ook heel erg leuk. Dat hij naar de collectie van dit visserij, voormalig visserijmuseum, gaat kijken. We hebben een stagiaire die hier al heel lang in het weekend werkt. Hij wordt stagiair. Hij werkt hier in het weekend aan de balie. En die heb ik ook gevraagd. En daarnaast vind ik het ook heel leuk als Vlaardingers mee willen kijken en mee willen denken en hun voorkeuren willen aangeven. Dus we gaan ook een kamer eigenlijk inrichten met een aantal objecten waarbij we ook echt bezoekers vragen stellen van, wat moet hier nou van getoond worden?
1: Oh, wat een goed idee.
2: Wat moet meer uitgezocht worden? Wat verdient meer aandacht in het museum? Dus daar gaan we ook naar kijken.
1: En heb je daar al antwoorden op waar het om gaat? Waar denken zij dan aan?
2: Nee, dat gaan we ook dan ophalen.
1: Dat moet nog. Oh ja.
2: Ja. Dus het is allemaal heel vers. We gaan hier echt wel met veel zin aan werken.
1: Ja. En dan die nacht, dat vind ik wel intrigerend. Waarom gaan de mensen 's nachts ook blijven?
2: Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Nee, dat is qua beveiliging dat niet verstandig. Maar het team gaat wel overnachten in het museum.
1: Ja.
2: Dus we nemen onze slaapmatjes mee. En dat is niet alleen omdat we het zo leuk vinden. Natuurlijk vinden we het ook leuk. Maar ook omdat we zoveel mogelijk uit die tijd willen halen. En ook met elkaar in gesprek willen gaan over die collectie en die verschillende objecten en hoe je dat nou doet. Een museum maken, nu tegenwoordig, en hoe je daar opstellingen over maakt.
1: Want ik las dat zij ook mogen meedenken, die bezoekers, en dat het gewoon open blijft. Dus je ziet het gebeuren, je ziet het zich ontwikkelen. Maar in welke zin mogen zij dan meedenken?
2: Wat ik zei, hè, dus dat we vragen echt aan bezoekers welke objecten zij van een bepaalde opstelling belangrijk vinden of niet. Wat zij missen, dus we gaan ook wel in gesprek met bezoekers.
1: En daar geef je ook gevolg aan eventueel, als zij iets missen.
2: Als dat kan.
1: Nou, geweldig.
2: Dat zeker, ja.
1: Ik voel dat we even aan moeten beginnen met de gegevens. Hoe heet de tentoonstelling trouwens?
2: Nou, daar hebben we ook nog geen naam voor.
1: Oh, wat leuk.
2: Dat is ook nog iets wat open ligt. En ja. Nou ja, waar mensen ook aan mee kunnen denken.
1: Ja, en wanneer is die?
2: Nou, we gaan 5 en 6 september in het weekend aan het werk. En vanaf dan is het open tot half november.
1: En de tijden?
2: Nou ja, dat zijn de gewone tijden dat het museum open is van 10 tot 5.
1: Ja, nou, je hebt ons helemaal warm hiervoor gemaakt. Ik vind het ook een beetje spannend. We kijken uit naar de bekendmaking van de titel en naar het bezoek. Dankjewel, Nicole van Dijk, directeur-bestuurder van Museum Vlaardingen. Een geweldige tip op naar het Museum Vlaardingen. Dankjewel.
3: Ja. De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, is me te veel, toen werd het minder. En toen je dacht, ik ben een rups, bleek je een vlinder. Toen je dacht, dat je iets won, had je verloren. En toen je dacht,

Toen je dacht, nu wordt het beter, werd het slechter. Toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht, een realist te zijn, een droom.

Nieuwe muziek van de Butterfly Room. Je hoorde Bells. En daarvoor Frans Mulder, een zeilen op de wind. Zometeen nieuwe schoenen voor mensen die op straat leven. Dat na James Taylor en Fire and Rain. Just

0: Fire and Rain. We hebben er de afgelopen tijd heel wat van gezien. Je hoorde het hier van James Taylor. Ons volgende onderwerp. Nieuwe schoenen voor mensen die op straat leven. Dat is in de kern waar stichting New Shoes zich voor inzet. Initiatiefnemer Jasper van Schie is bij Herman de Bruin.
1: Jasper, welkom.
2: Dankjewel. Fijn hier te zijn.
1: Ja, leuk dat je er bent. Je bent voorzitter van de stichting New Shoes.
2: Dat klopt, ja. Ja.
1: Een onderneming?
2: Nee, het is een stichting.
1: Stichting?
2: Dus met ambi-status. Dat betekent dat zo ongeveer al het geld wat binnenkomt ook naar de schoenen gaat. Mm-hmm. Het is vrijwillig. En we hebben dus geen winstoogmerk. Maar ik zeg gekscherend altijd wel. We jagen wel op winst, maar dan op maatschappelijke winst. Dus een verschil te maken voor mensen.
1: Want die schoenen gaan naar...
2: Dak- en thuisloze mensen. Ja. En wij bezoeken steden. Daar hebben we dan een actiedag, zoals we dat noemen. En op zo'n actiedag werken we samen met een stichting of een organisatie die het hele jaar zich inzet voor dak- en thuisloze mensen. Bijvoorbeeld in Rotterdam de Pauluskerk, in Delft Kessler Perspectief of Utrecht Stichting Goud. En zij nodigen de mensen uit. Begeleiden de mensen ook naar de winkel of eventueel in de winkel. En we werken dan samen met de ANWB. Mm-hmm. En uit hun assortiment mogen de mensen dan kiezen. En dan zijn ze welkom in de winkel. En ze krijgen keuze. En ze krijgen nieuwe schoenen die ademend en waterdicht zijn.
1: En ze voelen zich ook gezien, want ze mogen zelf naar de winkel. Ze krijgen ze niet uitgereikt ergens op een ander plekje.
2: Nee, dat is niet het idee. Heel soms als iemand zegt van ja, maar ik... ga werken en als ik niet ga werken ben ik bang dat ik mijn baan kwijtraak. Dus ik kom niet naar de actiedag. Dan kunnen we nog wel zeggen, nou geef je maat door en dan geven we je schoenen. Want waarom zou die geen schoenen verdienen? En ik snap zijn overweging heel goed. Want schoenen zonder werk, ja, dan heb je toch liever werk.
1: Nee, dat is een argument.
2: Dus, maar het idee is juist dat mensen welkom zijn, gezien worden. Maar ook gehoord worden dat ze dus echt mogen zeggen wat ze mooi vinden. Of wat lekker zit.
1: Nou ja, ze kunnen zelf kiezen dan op dat moment.
2: Ja, dus dat is niet vanzelfsprekend.
1: Nee, dat is zeker niet ANWB-winkels zijn degene die dan zorgen dat die schoenen er zijn?
2: Ja, we hebben daar een hele mooie, steeds intensievere samenwerking mee. We zijn nu dus ook in februari al begonnen met voorbereidingen voor december en januari met de ANWB. Om het steeds meer te stroomlijnen en te zorgen dat dat aan alle kanten soepel loopt. Wij kopen schoenen uit de overvoorraad van de ANWB. Daarmee krijgen we ze voor een sterk gereduceerde prijs, nagenoeg kostprijs. En daarmee kunnen we dus met hetzelfde geld meer schoenen bieden en dus meer mensen helpen. En voor de ANWB is het heel mooi duurzaam dat die voorraden die, vernietigd worden ze niet, maar dan op de plank staan of naar een outletcenter gaan, nu juist een heel mooi maatschappelijk doel krijgen.
1: Ja, maar het is geen restpartij, het zijn gewoon nieuwe schoenen.
2: Het zijn zeker nieuwe schoenen, maar misschien een jaartje oud.
1: Maar
2: in de mode.
1: Niet meer in de mode, maar goed, dat maakt voor deze mensen waarschijnlijk geen verschil.
2: Nee, en ik denk voor heel veel mensen eigenlijk niet, maar
1: voor mij ook niet hoor.
2: Maar hoe de industrie werkt natuurlijk, dat het altijd precies, weer iets nieuws op de plank moet.
1: Er moet verkocht worden, daar gaat het om. Dan moet je ze wel betalen, die schoenen. Dus de stichting heeft wel geld nodig.
2: Zeker, dus we doen daar allerlei dingen voor. We benaderen uiteraard fondsen, lokaal, landelijk. Hier in de omgeving bijvoorbeeld Fonds DBL of Lekker Geven van Michelle van Tongelo, dat is een bekende. Ja. Maar ook landelijke, vorige editie heeft het NRC Lezersfonds ons geholpen of het Variantfonds.
1: Ja, er zijn heel veel fondsen in Nederland die zoiets willen doen. En als het een beetje in hun straatje past of in hun voorwaarden past, dan kan dat allemaal.
2: Ja, dus we moeten daar wel echt aanvragen voor indienen, begroting, beleidsplan.
1: Het is wel een heel gedoe om dat voor elkaar te krijgen, denk ik.
2: Zeker, er gaat veel tijd in zitten. Ik moet zeggen, naarmate je het vaker doet en het meerdere jaren achter elkaar doet, dat er handigheid in komt. Dus dat maakt het efficiënter. Maar we zijn ook wel een beetje op zoek naar een andere vorm om te kunnen groeien. En zo hebben we bijvoorbeeld Harderwijk, komt de volgende editie bij de steden. Mm-hmm. En daar werken we samen met TRZ, een bedrijf in Harderwijk, wat zich inzet voor arbeidsgeschiktheid. En dat gericht op mensen die arbeidsongeschikt zijn. Maar door bijvoorbeeld door toepassing van ergonomie een werkplek aanpassen, waardoor iemand toch weer kan werken. Nou, supermooi. Ja. En de directeur daar, Amber, die heeft mij gebeld en die zei, ik wil graag dat je naar Harderwijk komt. En ik wil de komende 3 jaar New Shoes adopteren voor Harderwijk. Okay. En dat betekent dat zij met haar bedrijf de kosten draagt, maar ook zoveel mogelijk de coördinatie wil doen. Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja.
2: Zijn we heel blij mee. Maar dat betekent ook dat we een stad hebben die we er, nou ja, qua werkdruk, zeg maar, bijna gratis bij hebben. Dus we kunnen wel uitbreiden en we kunnen daar ook weer, nou, 60, 70 mensen nieuwe schoenen geven. Zonder dat het ons heel veel extra tijd en energie kost.
1: Nou ja, dat is mooi natuurlijk dat dat kan.
2: Dat smaakt naar meer. Dus ja, we zijn enorm op zoek naar partners in andere steden die dat ook zouden willen.
1: Uitbreiding zit er aan te komen. En dat het aan Jasper ligt, dan gaat het ook allemaal gebeuren. Maar hoe kunnen mensen het fonds bereiken, de stichting bereiken?
2: De makkelijkste, meest directe vorm daarvoor is om naar onze website te gaan.
1: Mm-hmm.
2: www.stichtingnewshoes.nl. Ja. New Shoes, dan het nieuwe schoenen in het Engels.
1: Ja.
2: En daar hebben we een donatiepagina. Maar er staan ook contactgegevens. Als mensen misschien op een andere manier willen samenwerken. Of doneren. Of meer informatie willen. Dan
1: staat er allemaal op. Hele ambitie om dat te doen. Maar het zal allemaal wel lukken als je net zo enthousiast wordt van dit verhaal als Jasper van Schie is. Voorzitter van de stichting New Shoes. En heel erg betrokken bij dit onderwerp in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met al die steden die je wil gaan bezoeken.

ging voor een patiënte. Jennifer Lopez en Should Have Never. En daarvoor Bill Withers samen met Grover Washington Jr. in Just the Two of Us. En dat was de late avond van dinsdag 18 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap weer het afgelopen uur. Leonard Cohen en Sharon Robinson blijven nog even bij je. Fijne nacht.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultrarechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albadayelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albadayelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.
2: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zur, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20% naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsverzin.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zur, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 6